0: Douce France. B1. De beste Franstalige muziek.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko.
1: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
3: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Het is geen verrassing, maar de kustredders hebben een drukke zomer achter de rug. Bijna 850 mensen liepen verloren. De redders moesten ook meer dan 400 keer tussenkomen op zee. Dat is veel meer dan vorig jaar, maar toch nog een pak minder dan het jaar daarvoor. Vooral juli was extreem druk. Meer dan 80% van de verloren gelopen mensen werden binnen het half uur teruggevonden. En opvallend, daar zaten ook 27 volwassenen bij. En 8500 toeristen vroegen hulp in een EHBO-post. YouTuber Acid heeft de nieuwe truitjes ontworpen van de Seawolves Academy, de jeugdwerking van voetbalclub Blankenbergen. Hij zal ook jeugdploegen sponsoren. Acid stelt het nieuwe truitje nu zondag voor tijdens de ploegenvoorstelling van de Seawolves Academy. Met de samenwerking willen Acid en SC Blankenbergen jongeren aanzetten om meer te sporten en te bewegen. Acid zal ook achter de scherm filmpjes maken voor zijn YouTube-kanaal en samen met de jeugdspelers challenges uitwerken. Fashion Waves brengt vanaf vandaag meer dan 25 Oostendse ondernemers samen rond mode en creativiteit. Tot 25 oktober staan 4 unieke events op het programma, met onder meer een modeshow, een culinair mode-event en een trouwbeurs. Ook zijn er workshops rond mode, skincare en persoonlijke uitstraling. Het initiatief wil de lokale handel en horeca extra in de kijker zetten.
1: Tot zover het regionieuws. De beste Franstalige muziek. B1. La Douce France.

0: blijft zwaar bewolkt aan zee vandaag, met in de namiddag periodes van regen en maxima rond 22 graden. De wind waait hard uit het zuidwesten, ruimt naar het westen en neemt 's avonds af tot vrij krachtig. Zaterdag wisselen zon en wolkenvelden af, het wordt zo'n 20 graden. Zondag krijgen we zonnig weer met hoge wolkensluiers en maxima rond 23 graden. De wind blijft morgen en zondag matig waaien uit west tot zuidoosten.
1: Dit is B1. Feel the beat.

0: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Local op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Angie De Lange, Apéro Local en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
1: B1 en de Soulful Masters presenteren An Exclusive Day at the Beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An Exclusive Day at the Beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
2: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

is geen verrassing, maar de kustredders hebben een drukke zomer achter de rug. Bijna 850 mensen liepen verloren. De redders moesten ook meer dan 400 keer tussenkomen op zee. Dat is veel meer dan vorig jaar, maar toch nog een pak minder dan het jaar daarvoor. Vooral juli was extreem druk. Meer dan 80% van de verloren gelopen mensen werden binnen het half uur teruggevonden. En opvallend, daar zaten ook 27 volwassenen bij. En 8500 toeristen vroegen hulp in een EHBO-post. In Oostende loopt de foto-expo Habitat over mensen met dementie. Fotograaf Nathan de Busser portretteert onder de nieuwe gaanderijen mensen met dementie op vertrouwde plekken, die iets vertellen over hun leven, passies en persoonlijkheid. Zo staat niet de dementie centraal, maar vooral de mens. De expo loopt tot 21 oktober en valt samen met Wereld Alzheimerdag op 21 september en de Week van de Dementie. Habitat was vorig jaar al te zien in woonzorgcentrum La Cour. YouTuber Acid heeft de nieuwe truitjes ontworpen van de Seawolves Academy, de jeugdwerking van voetbalclub Blankenbergen. Hij zal ook jeugdploegen sponsoren. Acid stelt het nieuwe truitje nu zondag.

0: voor tijdens de ploegenvoorstelling van de Seawolves Academy. Bij de samenwerking willen ACID en SC Blankenberge jongeren aanzetten om meer te sporten en te bewegen. ACID zal ook achter de scherm filmpjes maken voor zijn YouTube-kanaal en samen met de jeugdspelers challenges uitwerken.
1: Tot zover het regio-nieuws. Dit is B1. B1. Enjoy the summer.

0: blijft zwaar bewolkt aan zee vandaag, met in de namiddag periodes van regen en maxima rond 22 graden. De wind waait hard uit het zuidwesten, ruimt naar het westen en neemt 's avonds af tot vrij krachtig. Zaterdag wisselen zon en wolkenvelden af. Het wordt zo'n 20 graden. Zondag krijgen we zonnig weer met hoge wolkensluiers en maxima rond 23 graden. De wind blijft morgen en zondag matig waaien uit west tot zuidoosten.
1: La douce France op B1.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimon Solarpark, tot op KVDO.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes, wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

de Oude Haven van Blankenbergen starten werken om de oeververdediging aan het havenplein te stabiliseren en te vernieuwen. De huidige glooiing is 13 jaar oud, maar niet meer stabiel genoeg. Ze gaan die nu versterken met grondankers en betonnen ankerblokken. De werken moeten ook een verdere verdieping van het dok mogelijk maken. Tegen eind april volgend jaar moet alles klaar zijn. De vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst blijft intussen actief tijdens de werken. Fashion Waves brengt vanaf vandaag meer dan 25 Oostendse ondernemers samen rond mode en creativiteit. Tot 25 oktober staan 4 unieke events op het programma, met onder meer een modeshow, een culinair mode-event en een trouwbeurs. Ook zijn er workshops rond mode, skincare en persoonlijke uitstraling. Het initiatief wil de lokale handel en horeca extra in de kijker zetten.

0: Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft de omgevingsvergunning verleend voor de heraanleg van de tramomgeving en de zeedijk in Middelkerken. Jozef Kasselaan, de tramsporen en de zeedijk ten zuiden van de sporen krijgen een grondige make-over als onderdeel van de bredere vernieuwing van de zeedijk. Wandelaars en fietsers krijgen meer ruimte, meer groen en ontharding, terwijl regenwater zoveel mogelijk lokaal moet kunnen infiltreren.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom bij La Douce France.

0: blijft zwaar bewolkt aan zee vandaag, met in de namiddag periodes van regen en maxima rond 22 graden. De wind waait hard uit het zuidwesten, ruimt naar het westen en neemt 's avonds af tot vrij krachtig. Zaterdag wisselen zon en wolkenvelden af. Het wordt zo'n 20 graden. Zondag krijgen we zonnig weer met hoge wolkensluiers en maxima rond 23 graden. De wind blijft morgen en zondag matig waaien uit west tot zuidoosten.
1: B1, La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Ah, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
4: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: La Douce France, de beste Franstalige muziek. Overal in Vlaanderen via de B1-app.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes, wakko.
0: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
2: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: is geen verrassing, maar de kustredders hebben een drukke zomer achter de rug. Bijna 850 mensen liepen verloren. De redders moesten ook meer dan 400 keer tussenkomen op zee. Dat is veel meer dan vorig jaar, maar toch nog een pak minder dan het jaar daarvoor. Vooral juli was extreem druk. Meer dan 80% van de verloren gelopen mensen werden binnen het half uur teruggevonden. En opvallend, daar zaten ook 27 volwassenen bij. En 8500 toeristen vroegen hulp in een EHBO-post. YouTuber Acid heeft de nieuwe truitjes ontworpen van de Seawolves Academy, de jeugdwerking van voetbalclub Blankenbergen. Hij zal ook jeugdploegen sponsoren. Acid stelt het nieuwe truitje nu zondag voor tijdens de ploegenvoorstelling van de Seawolves Academy. Met de samenwerking willen Acid en SC Blankenbergen jongeren aanzetten om meer te sporten en te bewegen. Acid zal ook achter de scherm filmpjes maken voor zijn YouTube-kanaal en samen met de jeugdspelers challenges uitwerken. Fashion Waves brengt vanaf vandaag meer dan 25 Oostendse ondernemers samen rond mode en creativiteit. Tot 25 oktober staan 4 unieke events op het programma, met onder meer een modeshow, een culinair mode-event en een trouwbeurs. Ook zijn er workshops rond mode, skincare en persoonlijke uitstraling. Het initiatief wil de lokale handel en horeca extra in de kijker zetten.
1: Tot zover het regionieuws. B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

Savassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes?
2: Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Dit is het nieuws uit de wereld.
4: In Tongeren-Borgloon in Limburg is een hotel ontruimd na een massale vechtpartij tussen seizoensarbeiders. Drie van hen raakten daarbij gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest hulp van andere zones inroepen om de boel onder controle te krijgen. In het hotel logeerden 300 arbeiders, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 60 gasten. Waarom of waarover ze ruzie kregen, is niet duidelijk. Al maar meer Vlamingen sluiten een zorgvolmacht af. Het waren er in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 84.000. En dat is 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen in het Nieuwsblad. Met zo'n zorgvolmacht bepaal je bijvoorbeeld wie je geldzaken mag regelen als je dat zelf niet meer kan. Helena Verwimp van notaris.be.
5: Heel veel 65-plussers waren vroeger geïnteresseerd in een zorgvolmacht. En nu merken we dat zich dat aan het verschuiven is, dat de 60-plussers daar ook meer mee bezig zijn. Dus het is een grotere leeftijdscategorie dat bezig is met de regeling van hun vermogen.
4: Een zorgvolmacht opstellen bij de notaris kost met alle kosten erbij ruim €600. Het kan wel veel goedkoper bij de vrederechter. Steeds meer 66-plussers blijven na hun pensioen voortwerken. In de eerste helft van dit jaar steeg dat aantal met een kwart vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft volgens HR-bedrijf Acerta vooral te maken met de nieuwe pensioenbonus die sinds begin dit jaar van kracht is. Daarmee krijgt iemand die langer doorwerkt een hoger pensioen. En een nieuwe sabotagepoging op het stroomnet in Duitsland. Deze keer ergens tussen Keulen en Düsseldorf. Een wandelaar ontdekte een verdacht pakket aan een elektriciteitscabine, mogelijk een installatie om vuurwerk af te schieten. De Duitse politie heeft alles meegenomen en bevestigt dat het om een poging tot sabotage gaat. Er was geen schade. De voorbije dagen waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op energieinfrastructuur. Speurders verdenken Rusland of extreem links. En de dodentol na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus is opgelopen tot 10. Dat meldt de Turkse vicepresident. 18 andere mensen zijn nog altijd vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later regen en meer wind, maximaal rond 24 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden, zondag zo'n 24 graden.
3: Welkom bij B1. Verrassend zomers.

0: zwaar bewolkt aan zee vandaag, met in de namiddag periodes van regen en maxima rond 22 graden. De wind waait hard uit het zuidwesten, ruimt naar het westen en neemt 's avonds af tot vrij krachtig. Zaterdag wisselen zon en wolkenvelden af. Het wordt zo'n 20 graden. Zondag krijgen we zonnig weer met hoge wolkensluiers en maxima rond 23 graden. De wind blijft morgen en zondag matig waaien uit west tot zuidoosten.
1: B1. Allee! Jouw

0: sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende. Tavassa Reizen en Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
1: B1 en de Soulful Masters presenteren An Exclusive Day at the Beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar. Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An Exclusive Day at the Beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen. Welkom bij B1.
2: Hot B1.
3: Perfect voor de zomer.

0: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
1: Zottekes? Wakko?
0: Gek! Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
2: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Het is geen verrassing, maar de kustredders hebben een drukke zomer achter de rug. Bijna 850 mensen liepen verloren. De redders moesten ook meer dan 400 keer tussenkomen op zee. Dat is veel meer dan vorig jaar, maar toch nog een pak minder dan het jaar daarvoor. Vooral juli was extreem druk. Meer dan 80% van de verloren gelopen mensen werden binnen het half uur teruggevonden. En opvallend, daar zaten ook 27 volwassenen bij. En 8500 toeristen vroegen hulp in een EHBO-post. In Oostende loopt de foto-expo Habitat over mensen met dementie. Fotograaf Nathan de Busser portretteert onder de nieuwe gaanderijen mensen met dementie op vertrouwde plekken die iets vertellen over hun leven, passies en persoonlijkheid. Zo staat niet de dementie centraal, maar vooral de mens. De expo loopt tot 21 oktober en valt samen met Wereld Alzheimerdag op 21 september en de Week van de Dementie. Habitat was vorig jaar al te zien in woonzorgcentrum La Cour. YouTuber Acid heeft de nieuwe truitjes ontworpen van de Seawolves Academy, de jeugdwerking van voetbalclub Blankenbergen. Hij zal ook jeugdploegen sponsoren. Acid stelt het nieuwe truitje nu zondag voor tijdens de ploegenvoorstelling van de Seawolves Academy. Bij de samenwerking willen Acid en SC Blankenbergen jongeren aanzetten om meer te sporten en te bewegen. Acid zal ook achter de scherm filmpjes maken voor zijn YouTube-kanaal en samen met de jeugdspelers challenges uitwerken.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Yeah.
1: Dit is B1. Enjoy the summer.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
3: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
2: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
3: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè? Ah,
2: ben jij van Raas Autogroep?
3: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
2: Dat is handig.
3: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
4: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
5: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
6: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
7: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
6: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
8: Hier hoor je de zomer. B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: amicalement vôtre. Tout bouge pas.
1: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.
2: Geniet van de echte kioskconcerten Aperolokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Aperolokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: B1 en de Soulful Masters presenteren een exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
3: La douce France. Tot 12 uur de beste Franse chansons op B1.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes? Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Uit de wereld.
3: Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongeren-Borgloon. Een vijftigtal seizoensarbeiders vielen elkaar gisteravond aan in het hotel waar ze verbleven. Drie van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat vertelt de burgemeester Jo Feit ons.
4: Dat waren meerdere verschillende culturen die dan met elkaar in de clinch gegaan zijn. Twee groepen van toch plus minus 25 personen. Die sloegen met ijzeren staven van 2 meter lang en van serieuze dikte. En dat was met houten stokken, bijna houten spiezen die gemaakt waren. En werden naar elkaar ook gestoken, want dat is ook 1 steekwonde.
3: Het was het 3e incident daar in een week tijd. Mogelijk volgde de vechtpartij na een diefstal van stookolie en liep het fout toen de daders die wilden doorverkopen. De burgemeester heeft het hotel ontruimd en alle seizoensarbeiders weggestuurd. Driekwart van de verenigingen van woningeigenaars heeft nog geen asbestattest. Terwijl dat tegen eind dit jaar wel verplicht is voor de gemeenschappelijke delen in bijvoorbeeld appartementsblokken. Dat zit dus bij die verenigingen. Tegen 2032 is zo'n attest voor elke huiseigenaar verplicht. Zo wil Vlaanderen alle risicogebouwen in kaart brengen. Online fraudeurs zitten nu ook in onze online zoekmachines, zoals in de automatische AI-samenvatting die je krijgt als je iets opzoekt op Google. Technologie-expert Kenneth T. legt uit wat ze net doen.
5: 1 op de 10 van die samenvattingen bevatten fouten en een aantal ervan zijn inderdaad geplaatst bijna door oplichters die systeempjes hebben gevonden om in die AI-samenvattingen terecht te komen. Bijvoorbeeld door heel vaak op internet een foutief telefoonnummer van een helpdesk te publiceren.
3: AI baseert zich op wat het online vindt en dus ook op die frauduleuze info. Vaak zijn dat telefoonnummers of mailadressen. Influencer Average Rob wil €500.000 ophalen om zijn frituurketen La Patat uit te breiden. Hij doet dat via een crowdlending. Je kan hem dan geld lenen in ruil voor een rente van 5,5%. Dat is interessanter dan een spaarboekje, maar experts waarschuwen ook voor de risico's. Want als het bedrijf failliet gaat, dan ben je je geld zo goed als zeker kwijt. Deelnemen aan die crowdlending van Average Rob kan vanaf volgende week woensdag voor minimaal €500. Binnen 2 weken beginnen ze in Washington te bouwen aan de triomfboog van Amerikaans president Trump. Die komt vlakbij een militaire begraafplaats en wordt meer dan 76 meter hoog. Om te vergelijken, de Arc de Triomphe in Parijs is 50 meter hoog. Volgens de New York Times zijn de plannen wel nog niet definitief goedgekeurd. En sport, de Australische tennisser Nick Kyrgios wordt een maand geschorst nadat hij positief testte op cocaïne. Hij heeft die straf aanvaard en Kyrgios heeft zich ook al geëxcuseerd. Cocaïne staat op de verboden lijst van het Wereld Antidopingagentschap. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
2: De beste Franstalige muziek. Enjoy la douce France. B1.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Thalassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
3: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
4: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Enjoy the summer. Dit is B1. De radio

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Goed? Zottekes?
2: Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Let's go. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Uit de wereld.
4: Het parket is een onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren opgepakt werd in het station Brussel-Zuid. Dat laten ze zelf weten. De man had een geladen Kalashnikov bij, verstopt in een sport.

0: meerdere verschillende culturen die dan met elkaar in de clinch gegaan zijn. Twee groepen van toch plus minus 25 personen die sloegen met ijzeren staven van 2 meter lang en van serieuze dikte. En dat was met houten stokken, enfin, bijna houten spiezen die gemaakt waren, werden naar elkaar ook gestoken, want dat is ook één steekwonde.
1: Het was het derde incident daar in een week tijd. Mogelijk volgde de vechtpartij na een diefstal van stookolie en liep het fout toen de daders die wilden doorverkopen. De burgemeester heeft het hotel ontruimd en alle seizoensarbeiders weggestuurd. Miljoenen profielen van de reisapp Polar Steps stonden jarenlang openbaar. Dus iedereen, met goede maar ook slechte bedoelingen, zag honderden miljoenen foto's, thuisadressen en andere GPS-locaties van mensen die hun profiel eigenlijk privé wilden houden. Een Nederlands onderzoeksplatform heeft dat ontdekt. Er zouden geen wachtwoorden zijn gestolen. Voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nooit zo duur als nu. De prijzen zijn in augustus verder doorgestegen door de oorlogen en het extreme weer, zoals overstromingen en hittegolven. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedingsprijzen liggen wel nog altijd lager dan in het record in maart 2022, toen de oorlog in Oekraïne begon. En een record voor de extreemrechtse regering van Giorgia Meloni in Italië. Het is de langstzittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog daar. Meloni zit aan 1413 dagen. Dat is 1 dag meer dan Silvio Berlusconi. Volgend jaar zijn er in Italië wel verkiezingen. Meloni is 49. Ze is de eerste vrouwelijke premier van Italië. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
2: Dit is B1. Enjoy the summer. Enjoy the music.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
4: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
3: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
4: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
3: Ben jij van Raas Autogroep?
4: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
3: Dat is handig.
4: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
5: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
6: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
7: Sfeervol aperitieven, lunchen, de beste garnaalkroket van Oostende of een gezellige koffie in een historisch kader van het Fort Napoleon? Kom dan zeker eens langs in de Belevingsbrasserie in Oostende. Proef de signature dish, fish and chips met verse Noordzeevis of de huisgemaakte garnaalkroketten. Het ideale adres voor je trouwfeest, gezellig samen zijn met vrienden of een businesspresentatie. Doe het in stijl in de Belevingsbrasserie. Meer info via fort-napoleon-brasserie.be of kom langs aan de Vuurtorenweg 13 in Oostende.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: B1 en de Soulful Masters presenteren een exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen. La Douce France. B1. De beste van.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes, wakko.
2: Jack. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: de Oude Haven van Blankenbergen starten werken om de oeververdediging aan het havenplein te stabiliseren en te vernieuwen. De huidige glooiing is 13 jaar oud, maar niet meer stabiel genoeg. Ze gaan die nu versterken met grondankers en betonnen ankerblokken. De werken moeten ook een verdere verdieping van het dok mogelijk maken. Tegen eind april volgend jaar moet alles klaar zijn. De vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst blijft intussen actief tijdens de werken. Fashion Waves brengt vanaf vandaag meer dan 25 Oostendse ondernemers samen rond mode en creativiteit. Tot 25 oktober staan 4 unieke events op het programma, met onder meer een modeshow, een culinair mode-event en een trouwbeurs. Ook zijn er workshops rond mode, skincare en persoonlijke uitstraling. Het initiatief wil de lokale handel en horeca extra in de kijker zetten. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft de omgevingsvergunning verleend voor de heraanleg van de tramomgeving en de zeedijk in Middelkerke. Jozef Kasselaan, de tramsporen en de zeedijk ten zuiden van de sporen krijgen een grondige make-over als onderdeel van de bredere vernieuwing van de zeedijk. Wandelaars en fietsers krijgen meer ruimte, meer groen en ontharding, terwijl regenwater zoveel mogelijk lokaal moet kunnen infiltreren.
1: Tot zover het regionieuws. De beste Franstalige muziek. B1.

0: blijft zwaar bewolkt aan zee vandaag, met in de namiddag periodes van regen en maxima rond 22 graden. De wind waait hard uit het zuidwesten, ruimt naar het westen en neemt 's avonds af tot vrij krachtig. Zaterdag wisselen zon en wolkenvelden af, het wordt zo'n 20 graden. Zondag krijgen we zonnig weer met hoge wolkensluiers en maxima rond 23 graden. De wind blijft morgen en zondag matig waaien uit west tot zuidoosten.
1: Dit is B1. B1. Enjoy the summer.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom. Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
3: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
4: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Welkom bij B1. Perfect voor de zomer.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes, wakko.
2: Check. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: werken moeten ook een verdere verdieping van het dok mogelijk maken. Tegen eind april volgend jaar moet alles klaar zijn. De vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst blijft intussen actief tijdens de werken. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft de omgevingsvergunning verleend voor de heraanleg van de tramomgeving en de zeedijk in Middelkerken. Jozef Kasselaan, de tramsporen en de zeedijk ten zuiden van de sporen krijgen een grondige make-over als onderdeel van de bredere vernieuwing van de zeedijk. Wandelaars en fietsers krijgen meer ruimte, meer groen en ontharding, terwijl regenwater zoveel mogelijk lokaal moet kunnen infiltreren.
1: Tot zover het regionieuws. La Douce France op B1.

0: blijft zwaar bewolkt aan zee vandaag, met in de namiddag periodes van regen en maxima rond 22 graden. De wind waait hard uit het zuidwesten, ruimt naar het westen en neemt 's avonds af tot vrij krachtig. Zaterdag wisselen zon en wolkenvelden af, het wordt zo'n 20 graden. Zondag krijgen we zonnig weer met hoge wolkensluiers en maxima rond 23 graden. De wind blijft morgen en zondag matig waaien uit west tot zuidoosten.
1: Dit zijn de beste Franse chansons in La Douce France.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
3: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Local op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Local en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
6: B1 en de Soulful Masters presenteren An Exclusive Day at the Beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An Exclusive Day at the Beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
7: La Douce France, de beste Franstalige muziek.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes, wakko.
2: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: Het parquet is een onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren opgepakt werd in het station Brussel-Zuid. Dat laten ze zelf weten. De man had een geladen Kalashnikov bij, verstopt in een sportzak vol kinderkleren. Hij zit nog altijd in de cel. Het parquet vraagt om zijn aanhouding. Maar meer willen ze niet zeggen. Daardoor blijft het onduidelijk wat de man van plan was. Volgens HLN heeft hij aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongeren-Borgloon. Een vijftigtal seizoensarbeiders vielen elkaar gisteravond aan in het hotel waar ze verbleven. Drie van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat vertelt de burgemeester Jo Feitons.
6: Dat waren meerdere verschillende culturen die dan met elkaar in de clinch gegaan zijn. Twee groepen van toch plus minus 25 personen die sloegen met ijzeren staven.

0: worden zijn gestolen. Voeding was de voorbije 4 jaar wereldwijd nooit zo duur als nu. De prijzen zijn in augustus verder doorgestegen door de oorlogen en het extreme weer, zoals overstromingen en hittegolven. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedingsprijzen liggen wel nog altijd lager dan in het record in maart 2022, toen de oorlog in Oekraïne begon. En een record voor de extreemrechtse regering van Giorgia Meloni in Italië. Het is de langstzittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog daar. Meloni zit aan 1413 dagen. Dat is 1 dag meer dan Silvio Berlusconi. Volgend jaar zijn er in Italië wel verkiezingen. Meloni is 49. Ze is de eerste vrouwelijke premier van Italië. Vanmiddag blijft het meestal grijs en de kans op regen stijgt, maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken en het blijft droog bij 21 graden. Zondag veel zon en 24 graden.
1: Welkom bij La Douce France.

0: blijft zwaar bewolkt aan zee vandaag, met in de namiddag periodes van regen en maxima rond 22 graden. De wind waait hard uit het zuidwesten, ruimt naar het westen en neemt 's avonds af tot vrij krachtig. Zaterdag wisselen zon en wolkenvelden af, het wordt zo'n 20 graden. Zondag krijgen we zonnig weer met hoge wolkensluiers en maxima rond 23 graden. De wind blijft morgen en zondag matig waaien uit west tot zuidoosten.
1: De beste Franse chansons hoor je op zondag. Bienvenue.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
3: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
2: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
3: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
2: Ben jij van Raas Autogroep?
3: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
2: Dat is handig.
3: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
4: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
5: B1 en de Soulful Masters presenteren an exclusive day at the beach. Zondag 13 september vanaf 2 uur 's middags in Koki Beach Bar, Strandpost 3 in Bredene. Good people, great music. Invite your friends. De inkom is gratis. An exclusive day at the beach. De ideale afsluiter van het zomerseizoen.
6: Hier hoor je de zomer. B1.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes?
2: Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: is geen verrassing, maar de kustredders hebben een drukke zomer achter de rug. Bijna 850 mensen liepen verloren. De redders moesten ook meer dan 400 keer tussenkomen op zee. Dat is veel meer dan vorig jaar, maar toch nog een pak minder dan het jaar daarvoor. Vooral juli was extreem druk. Meer dan 80% van de verloren gelopen mensen werden binnen het half uur teruggevonden. En opvallend, daar zaten ook 27 volwassenen bij. En 8500 toeristen vroegen hulp in een EHBO-post. In Oostende loopt de foto-expo Habitat over mensen met dementie. Fotograaf Nathan de Busser portretteert onder de nieuwe gaanderijen mensen met dementie op vertrouwde plekken die iets vertellen over hun leven, passies en persoonlijkheid. Zo staat niet de dementie centraal, maar vooral de mens. De expo loopt tot 21 oktober en valt samen met Wereld Alzheimerdag op 21 september en de Week van de Dementie. Habitat was vorig jaar al te zien in woonzorgcentrum La Cour. YouTuber Acid heeft de nieuwe truitjes ontworpen van de Seawolves Academy, de jeugdwerking van voetbalclub Blankenbergen. Hij zal ook jeugdploegen sponsoren. Acid stelt het nieuwe truitje nu zondag voor tijdens de ploegenvoorstelling van de Seawolves Academy. Bij de samenwerking willen Acid en SC Blankenbergen jongeren aanzetten om meer te sporten en te bewegen. Acid zal ook achter de scherm filmpjes maken voor zijn YouTube-kanaal en samen met de jeugdspelers challenges uitwerken.
1: Tot zover het regionieuws. B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: Avassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
1: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 5 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Hogerop Kalken. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
3: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
4: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: France. Overal in Vlaanderen. Via de B1-app. Nu beschikbaar in de Apple Store, Google Play en radio B1.be.

0: nieuws uit de wereld.
1: Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Van Aert was de beste in een sprint met twee tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. De Brit Matthew Brennan werd uiteindelijk derde op 24 seconden. Het is voor Van Aert zijn eerste zege in deze Ronde van Spanje. Hij verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Het vredesoverleg tussen Oekraïne, Rusland en de VS is hoogst twijfelachtig. Normaal stuurde de VS morgen twee onderhandelaars naar Moskou en Kiev om er te praten over het einde van de oorlog. Maar dat lijkt nu onzeker door een Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Het lijkt in ieder geval een duidelijk signaal aan het adres van de Oekraïnse overheid en het Oekraïnse volk dat ze niet moeten denken dat Rusland zich terughoudend gaat opstellen nu er sprake is van mogelijke gesprekken. De vraag is maar of de Amerikaanse gezanten zich ook tot in Kiev gaan wagen onder deze omstandigheden.
1: Normaal bezoeken die morgen Moskou en overmorgen Kiev. Volgens oorlogsjournalist Robin Ramakers doet president Trump dit vooral uit eigen belang.
2: Het is een Amerikaans initiatief en dat wijst erop dat de Amerikaanse president Donald Trump wellicht voor de midterms, de verkiezingen in november, toch nog een laatste poging wil doen om iets uit de brand te slepen dat hij dan als pluim op zijn hoed kan steken. Een zoveelste zogenaamde vrede die hij dan gesticht heeft.
1: Het parket van Leuven heeft een onderzoek geopend naar de zware aanval op een Congolese journalist in Tine. De man werd daar gisteravond aangevallen met een hamer. De afgelopen maanden was hij ook al twee keer slachtoffer van een aanval. Volgens de Congolese regering is hij een terrorist omdat hij kritisch is tegenover het regime. Het Congolese regime geeft daarom 4 miljoen euro als hij gedood wordt. De burgemeester van Tine reageert, Jonathan Holslag.
3: We staan vooral verbijsterd dat zo'n politiek vluchteling met toch heel veel zichtbaarheid zo ontzettend weinig bescherming krijgt van de federale overheid. Het is één zaak om mensen daar te erkennen als politiek vluchteling. Ik vind dat er ook met verantwoordelijkheden komt en dat daar de federale instanties toch echt wel een aantal stappen verder zouden mogen gaan.
1: De man ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. In Eerbeek, in de Nederlandse provincie Gelderland, is een jongen van 12 dood teruggevonden in zijn huis. Dat meldt de politie. Een verdachte is opgepakt. Volgens de regionale media gaat het om de moeder van het kind. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd daar. De politie gaat uit van een misdrijf. En voetbalclub Antwerp kan morgenavond niet rekenen op zijn supporters in de wedstrijd in en tegen Standard Luik. Volgens de burgemeester van Luik zijn er niet genoeg agenten om de veiligheid te garanderen. Antwerp reageert woedend. Zij noemen de beslissing totaal onrespectvol. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maxima tot 27 graden.
0: Welkom bij B1. Verrassend zomers.

entends? Tu les entends, Gigi?